0: 吃的饭吃的饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭
1: 饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭
0: 饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭
1: 饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭
0: 饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭
1: 饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭
0: 饭饭饭
1: 饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭
0: 饭饭饭饭饭饭饭饭
1: 饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭
0: 饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭
1: 饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭
0: 饭饭饭饭饭饭饭饭
1: 饭饭饭饭饭饭
0: 饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭
1: 饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭
0: 饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭
1: 饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭饭